0: Heerlike musiek van Marcy Webb, Take That Look Off Your Face. Naam het jy geluister na Daniel Eurek se Olap se Pad en sopas Roy Orbison se Only the Lonely. Interessante feit oor die snit, wat ek self nie eers geweet het nie, maar dis hoekom dit interessant is, is dat Roy Orbison en Joe Melson die lied oorspronkelijk aan Elvis Presley en die Everly Brothers aangebied het om op te neem. Albei het echter van die hand gewys. Interessant, nie? Orbison het dit toe self in 1960 opgeneem en dit het sy eerste groot internasionale treffer geword. Die lied se dramatiese styl en Orbison se kragtige falsetstem destyds baie anders geklink het en die meeste rock and roll van die meeste rock and roll musiek. Die opname het sy kenmerkende musikale styl gevestig en is later in 1999 in die Grammy Hall of Fame opgeneem. Ja, hy het nogal so Elvis gevoel aan hom, nie? Ek moet sê, ek sal nou nogal aangeneem het dat Elvis hom sou sing, of jy weet, om opgeneem het. So ja, dit is nogal interessant. Nie dit geweet nie. Laat weet my bykie of jy dit geweet het, want ek nie, maar in elk geval, ons gaan gou net ons ore spits, nie? Want hier is nog groot dinge op die pad, en een nieuwe week om die eniekie te probeer ontrafel, ontsuiver, nie?
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.

Daar is die baie bekende stem van Jim Croce, I'll Have to Say I Love You, in a song. Jy is by Bosveld Stereo op hierdie sondagmorgen. Baie dankie aan John Lombard, die laatste 4 ure saam met jou hier deurgebring en geluister na die muziek van Bosveld Stereo. Goeiemorgen van my Willem Engelbrecht, hoop dat jy baie baie goeie nachtrus gehad het, dat is natuurlijk ouwens wat nou nog eerst nog bietjie verder gaan slaap. Voordat ons kom by ons oggendoordenking, hierdie baie mooi Hou aan met glo, gesing deur Dewald Gous en Janie Molman.

Baie mooi die liedjie Hou aan met glo, gesing deur Diewald Gous en Jannie Moelman. Ons nooi jou nou om deel te aan ons oggendoordenkings.

gospel muziek daar van Rowan Ash, If I Ever Saw Heaven. Hoop jy het baie, baie lekker geluister daarna. Theodosie hier by Bosveld Studios, by bijna 7 minute oor 5, as jy pas by ons aangesluit het, goeiemorgen. Hoop jy gaan baie lekker saam luister. Dis nog baie vroeg hoor. By hier so rondom 5:30, dan gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling. En dan is daar een herhaling van die weervoorspelling een uur later om 6:30. Hoekom? Vir die ouwens wat later wakker word op die sondagmorgen, nie waar nie. Hoop jy gaan baie lekker luister. En as jy nog een uur of wat, gaan oogies toemaak en slaap, geniet dit rust lekker. Dit is een prachtige sondagmorgen. Koud, maar hy is baie mooi. Ons gaan muziek luister nou hier by Bosveld Studio. Onder andere muziek van The Ventures, Walk Don't Run, kom van baie jare gelede daarene. Daar is Afrikaanse muziek van Lemmy, The Adventures, daar is The Morning After, Amanda Leitse, baie mooi liekie, My Beminde, en dan ook S-Club 7's and Never Had a Dream Come True, maar dis heel wat later. Ons gaan eerst naar hierdie ene luister. Walk, Don't Run, gespeeld door die orkest The Ventures.

0: Mooi daai van Nicole, nee, Hold On, en ook die hele verhaal van die foto's van André Schwartz waarna ons geluister het. Nou moet jy so lang die papier en pen en so meer by mekaar kry. Dit is een groot competitie hier bij Bosveld Stereo. Inlichting daarover net hierna.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
4: Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Daar sê, nou moet jy net deelneem. Skryf daar die drie likkies en die kunstenaars neer en dan WhatsApp jy dit na 064-115-2281. Er is ook een nummer waar je in je verjaardagboodskap kan stuur. Skryf dan kortliks aan wie dit is, jou laaste klompie minute wat jy die geleentheid het om die verjaardagboodskappe hier by ons in die atelier hier by Bosveld Stereo te kry. 064-115-2281, doen het sommer nou dadelijk. Muziek van die Carpenters, Afrikaanse muziek van Dylan Larm net nou, en dan die baie mooi To Where You Are van Richard Marx. They long to be close to you. That is the Carpenters.

Daarom wil ek speciaal die ene in Stick Figures, Angels Above Me. Nou, hier is nou verjaardag boodskap wat laat gekom het, terwijl ons nou Angels Above vir al ons verjaardag mense gespeel het. Onthou die verjaardag boodskappe moet voor 8:00 hier wees. Dit is nou Magriet wat verjaar. Magriet, baie geluk met jou verjaardag, mag dit een wonderlijke dag wees en mag jy baie bederf word. Dit kom van jou vriendin Sanet. Ja, lekker verjaar, allemaal julle hoor. Kom eens keer terug na die muziek, Nia Nel volgende, daar is Bobby Lowe en ook Kenny Rogers so bietjie later. Love or Something Like It is die titel daarvan. Nia Nel sing mooi.

Yes, geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en dit was die klanke van Jackie DeShannon met What the World Needs Now is Love. Voor het BJ Thomas met Another Somebody Done Somebody Wrong song en het Larika Raug met Bly Nog So Bikkie. Ons gaan voort met die klanke van Romance met Felicita.

0: Ou goud, waarmee ons hier afrond hier by die hart van goud, The Birds met Mr. Tambourine Man. Nou soek klanke van Christa Stein met Hier is my hand, Michael Bublé se Love You Anymore, en ook Dozy met Ek wil vir jou sê. Net aan die breekie by die hart van goud gaan ons die nuwe uur in verwelkom met Simon & Garfunkel se Bridge Over Troubled Water, gevolg deur Robbie Wessels as die liefde voor jou staan.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijland Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203. Hard!

0: Die musiek van Charlene met I've Never Been To Me, was ook plaaslike klanke van Herbie & Spence met Wat 'n Lieflike Môre, en West met All I Have To Offer You Is Me. 16 minute oor 12 hier by Bosveld Studio, en die tyd word aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

piano ga. Voor die skare sal ek staan, met my mic en my gitaar, op elke stage in Afrika, en in my malse neonbaan.

Dit was Joe Dolan, so ook al oor die jare 70's met Mysterious Lady en net vir het Stein voor die en Pennies op die spoor. Ja, binnenkort is het een grote wat wacht vir my en vir jou. Hy kom uit die Robrent uit onder andere. En daar spesifieke snit het ook die muziekvideo, gaan ek jou so bykie later van vertel. Daar is een story achter die muziekvideo. Maar eers, Elias Quentin Prinsloo met Wit Perd, dit is 1:15.

Inderdaad, topklas muziek waarmee ons hierdie uur afskop. Nou, dis Roxette en Church of Your Heart. Bly dan maar mooi. Broers, Christo en Kobus, binnenkort met Doodloopstraat. Dan dink ek ook vir jou beste van die jare 80 saamgebring. En Morris Giep met Hold Her in Your Hand. Maar hier is hierdie ander oulike snit. Ek kan nie te maak een keer as ek hom hoor. Gerard Stein en Karike Kesenkamp. Liefde is net 'n spel.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: groot stem en ongelooflike mooi lirieke, nee, dis Kevin Leo en juist ongelooflik. Lekker sonnagmiddag muziek wat ek nie saam geniet en binnenkort rond ons nog 'n uur af. George Meiring vat ons in toe met Sien Jou Weer. Maar eers, een ander bekende stem, een bykie meer onlangs is net vanaf.
1: You don't know.
0: Hier is Suzy Quatro en Hard on the Line.
1: What you put me through.

Rond hierdie uur, mooi af, ne? Earth, Wind and Fire met After Love Has Gone. Lewa Newton John se Please Mr. Please was ook vooroor gewees saam met Tina Turner en What's Love Got To Do With It. Ja, die volgende uur, as ek so sien, het ek jou op ons beloof. Het lyk vir my hoe later, hoe kwarter, hoe mooier raak al hierdie muziek. Ek gaan hulle verseker geniet in die volgende uur saam met jou.

by beginning in hierdie van 10,000 maniacs and more than this. So begryk ek die uur en dan ek vir jou Bobby van jaar sal binnenkort met vertel my. Dan een ou gouwe jaren 70's, Daniel Boone. Hy sing van A Beautiful Sunday. En Daniel, is het definitief ene. Maar hier is Sharon, hy.

die plaaslike stem van Bobby van Jaarsveld en vertel my, ons het ook gehad een ou gewe in die jaren 70's, Daniel Boone en Beautiful Sunday. Inderdaad, prachtige sonskindag in Hartbeespoort. Sharonay voor het met die jongel op aarde. Nou, terug op plaaslike bodem, of sal sê nog steeds op plaaslike bodem, hier is een Suid-Afrikaanse ou gewe. 14 minute oor 3, goeiemiddag, hier is Karin Hougaard, Swalkie.

Callum Scott met Run With Me, net voor het Bob Dylan en Knocking On Heaven's Door. Daar heb ik een beetje in Guns N' Roses, was het omeindelijk maar een beetje meer bekend gemaakt. Mr. Mister's Broken Wings. En zo gaan ek in die nieuwe uur betreden, weer eens in die roeprentheid. Ons gaan een beetje opstijgen, of weer. Kom, ons doen het, net na hierdie break.

kan Maverick is waar dit die ene uitkom, en het is Lady Gaga, die hoofdthema van die Rob Rent en Hold My Hand. Goeiemiddag van my, of Gilbert Bosch, ek vertel het gaan goed, meneer. Ek het vir jou Jan Blom en de Roosmarijn Kaneel. Dan Mr. Beek, dat is een baie bekende ene, To Be With You. Ek is nog vir so klein drukkie, sal met jou woord ek spasie mag vir André Esterhuizen. Maar eers, Natasha Joubert, ek wil jou hee.

Ons het gekom baie, baie nader aan 6 uur, nog een snit om ons tot daar te neem. Hier is America met A Horse With No Name.

0: Die musiek van Nadine Blom met Dis wat liefde is. Pragtig een daarie. Tommy Overstreet voor dit met Heaven is my woman's love. En dan daarie drie in raai afgeskop met Guy Corsten en Rina Higu. Een liefde wat vir altyd bly. Die tyd het aangestap. Dit is nou precies 7:15. En aan jou gebring en mondelik gemaakt deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek. Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergetelike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

Jim Reeves en Steve Moore, But You Love Me Daddy, daai ene is daarom ou goud, nee. Seker al die pad terug uit die laat 50's uit, as ek reg onthou. 20 voor en ons gaan volgende luister na Hayley Clark. Hierdie ene se naam is Deurmekaar.

Kyk, dit sal nogal werk kos om hier twee uiteenlopende kunstenaars na mekaar te speel daarso, né? Nadia Foster sin maak voor haar Billy Idol Sweet 16. Bietjie een van Billy se kalmers net gewees gelukkig so op 'n Sondag aand. Ons is naby aan die einde van die uur. Ek het vir Chris Christofferson volgende oog, daai baie mooi ene Help Me Make It Through the Night, net aan na Jean Boucher en Tashay se Noord.

0: Jean Bacher en Taché met Noord, en ek hou so van hulle twee se samenwerking. Haar stem is klokhelder, syne het so'n bietjie grovigheid in het, en die twee is net so mooi teenposisie vir mekaar. Voorhit, die groot ene van Kris Kristofferson, Help Me Make It Through the Night, ek is natuurlijk baie lief vir die Charlie Pride weergawe van haar snit, en dit bly maar net een van die wat enig iemand kan omsing, en dit gaan goed klink. In een oomblik gaan ek vir die nieuwe uur inspeel met Dusty Springfield, so Wishin' and Hopin'.
1: Icono Langpiet is een 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat een baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak een fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
3: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

Musiek van die 80s, Audrey Landes, jy onthou goed, met Little River en voor a Touch of Glass, Koffiefontein. Kom ons maak hier die uur klaar, ek het vir jou laaste drie. Geraldine, Do You Wanna Make Love? Robbie Williams, Eternity, en dan so'n bykie ooghoud van Randall en Koba Wickham met die Tijdswes Wals.

die bloeders, maar soet liefst nie hier, beferm Duitswes. Duitswes word donker, Duitswes word goed, Duitswes word

Daniel Wesley Africa en Leef voor het Freddie Brex se We Believe in Tomorrow. Ek het steeds een bykie country klanke volgende, wel een dubbele dosis country klanke. Die een kom daar uit 2011 uit. Groep wat voorheen bekend gestaan het as Lady Antebellum, deesdae Lady A en Need You Now.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Francine Scott se Wie sou my lief hê. Elkie Brooks voor het voel if you think it's over. En nou, 9 minute voor die einde van die uur, het ek vir jou die Bellamy Brothers en the Bacon Brothers saam. Natuurlijk Kevin Bacon. En Guilty of the Crime, ook Joe Black se skepe. En dit gaan ons deurvat na ons late aandoordenking.

Patricia Lewis, I-L-O-V-E-Y-O-U. En voor het, The Vamps en Demi Lovato, Somebody to You. Brendan Piper, die dreenry begin met 'n rooi vlag. 25 minute voor, 27 minute voor, verskondig, 27 minute voor 1, amper tyd vir my om tot ziens te sê. Rudy van Deventer gaan binnenkort oorvat. Hierdie is Altesteert en Spoorloos Verdwyn.

Anastasia, we built this city voor het alte steerd, sy spoorloos verdwijn. Ek het tijd vir een snit, dan gaan ek tot ziens sê, en ons maak het sommer David Hasselhoff, the Hoff, the best is yet to come.

The Beach Boys met Surfer Girl. Nou op die speellijst ek vir Over the Hillbillies met Friends Forever. Karin Zooi, Tissie Musiek begin speel en dan The New Seekers, I Get a Little Sentimental Over You.